0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachem dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: ijante mische, kima kustele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, falam omwit fin de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Dargion.
0: Rira.
3: Bin de madri en arnein in de 9-8 er inische lustig de groepen.

0: on Tuckton Show. Radio Reraw.
1: Als simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chachen duukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val een moment voor in de credit van agus ne schelte, het haar grillo or venuulte, maar goeil.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat een dark jongen.